0: Ed Selek Likida Avicii, Avicii. I mean, sir. With Wake Me Up When It's All Over. Yeah, just wake me up. Just wake me up and wakey wakey this morning, because this is your Rise and Shine breakfast show. And in case you were wondering what's going on in the traffic this morning, here is Mario Givelaar with your morning traffic update. Good morning, Mario.
1: Jalen, good morning. Baie van ons paaie is nat en glierig na die reen, veral in die omgewing van die N9 padwerke, daarvan af waar omskraal tot by die afritte na Uniondale, sowel as Oudtshoorn onderskeidelik. Hier het ons ook gister voertuig gehad wat daar omgeslaan het in daardie omgewing, so ons vraag ons motoriste om voorsigtig te wees. There are currently no emergency alerts at this time on the N2 from Swellendam to Plettenberg Bay in the reception area. Daar het ons feitlik stilstaande verkeer deur Kuimens vanaf die N2 wisselaar tot by die Kleinkrans afrit, inkomend sowel as uitgaande. Motorists be on the lookout for pedestrians in PW Bouta between Nelson Mandela Boulevard and Rand Street from the new extension there at the Metro Grounds. So please be on the lookout for pedestrians in that area. Dan Louis Fourie en Voortrekkerweg free flowing, but will pick up during a peak hour. And here in the city, for all reasons, York Street, Nelson Road, Nelson Mandela Boulevard, heavy traffic in and outbound. Dan daar in die omgeving van Pakkelsdorp het ons nog steeds Hedderweg, sowel as Rouseweg en Hybiskusstraat, het ons nog padwerke wat daar voortgaan. So motoriste moet maar kennis neem daarvan. Dan het ons die trapfietse weer in die oggende, het ons groot probleme, vooral daar vanaf die N2 Tembaleto brug reg deur die industriële gebied tot in die sentrale sakekern, met geen weerkaatsende klere aan die so motoriste, wees maar op die uitkyk. En dan doen ons 'n beroep op ons trapfietse om met klere te dra van weerkaatsende materiaal. When you drive, always be aware of vehicles in front, behind or around you. Any other traffic related matters to be forwarded to traffico@edenfm.co.za. I'm Mario Givelaar with the regional traffic report for EdenFM, your voice in paradise. Lynn, you must have a fantastic day. Greetings until tomorrow morning.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Olie rache hoor, ek val ek nou vir oogend door my boot, kan dit veroorzaak, ok, dan een groot oorzaak van olie rache hoor, is overwashing, ok, so daar is baie mense wat sê, dit is een myth, dit is nie so nie, daar is baie mense sê, wat sê dit is so. Uit my persoonlijke ondervinding, het ek al achtergekom, mense wat olie rache hoor het, was daar het keel. So, en dan natuurlijk die verkeerde producten. So, met wat ek bedoel met verkeerde producten, bedoel ek met verkeerde shampoos en conditioners. Met andere woorde, as jy shampoo gebruikt wat te zwaar is vir jou haare, gaan dit olierigheid veroorzaak. As jy conditioner gebruikt wat te veel moisture in het, gaan dit jou haare laat olierig wel. So, en dan ook baie belangrik, jy moet dit oordenklik uitspoel.
1: Yes.
0: Voor al treatment. Ons is baie keer geneig om die treatment op te sit en ons spoel hom uit, maar ons spoel hom nie oordenklik uit. Dan begin die haare te blaas, dan laat die haare beautiful. Volgende oogend sal jy op, dat die haare oordenklik. So met andere woorde, as jy enige behandeling doen, wat een oliebasis het, soos bijvoorbeeld argan oil, batana oil, al die type olie, as jy dit uitspoel, spoel dit asjeblief nie oordenklik uit, want onthou

Hartelijke goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen, mevrouw McKee, meneer Clarice. Ja, jullie vat ons alweer terug vandaag. In Mosselbaai en Wellestraat het jullie voor nog gezegd, hij was baie aan de punten geweest. Maar ons het een groot 2 cent gevat, dan kap ons om fijn. En dan bel ons met die 2 cent als ons die geld gehad het. En wat uit kon gestaan het van die telefoon is, later maar dit het ons nog een huisfoon gekry. En dat is nou vir ons een groot ding by ons huis, as die telefoon gelei het. En mens het altyd gebel vir een reverse call. Ek weet nie kan ee as die luisteraars nou dit onthou nie. Teens Willems en my ook goeie vriend, ek hoor vir jou, hy is hartelike goed. Hy het een prachtige koud nat mosselbaai.

0: Morgen, Juli und Sebastian. Ich grüße alle Mädchen von A tot Z. Und dann grüße ich von Bedrassau. Sie sind lecker gekommen da bei Maisie Eifort und bei Renetta. Sie sind von Slangrivier gekommen, um unsere Seemädchen zu kommen begraben. Dijsselsdorp. Ons was blij om mekaar te kunnen zien weer. Voor het einde van het jaar. Maar je moet lekker keer beter zo. Keer maar lekker voor je huis toe gaan donderen. En dat komt met liefde van Antje Mai van jou bedacht. Dank je jullie.
1: Daar sê, dankie aan die ma, al die pad van haar welbedag, tyd so 14 minuut en na 11, ons sê baie dankie aan DJ Sebastian, wie vir ons die nuus gelees het. Boorde Jeline, ek het nooit geld ingegooi nie, ek het een wasgoedpennetjie gebruik. Sebastian, ja, in roer, wasgoedpennetjie, wat het jy al sulke tricks gedoen?
2: Is die eerlijke
1: ouwe. Nou, you see me now, you don't. Ons hoor wat sê, ons vat maar eers die oproep. Eden FM, goeiemorgen.
3: Morgen, Jolien.
1: Mama Dina.
3: Morgen, Jolien. Morgen, Sebas. Jolien, ek wil een WhatsApp gestuur, maar die goeie, ja, jy sien, nou bel ek maar aan om te sê, goeiemorgen, Sebas, en geskakel hoor. Dank je weer een mooi program.
1: Dank je.
3: Jolien, bye-bye.
1: Mooi blij, Mama Dina. Ja, so skakel ons luisteraars, kom ons hoor, ons bly in Mosselbaai, morgen.
4: Hai, goeiemorgen Jolien, goeiemorgen Sebastian. Ja nee, ek luister ook nou hier, Jolien. Ja, daar op die eerstrand, die daar rooi telefoonhokkie gesit daar, waardoor ek en my oorlede man ook, sal ek maar sê, gevreed. Nee, hy en ons jong daar. Kijk eens, toe sê hy nie, amie, dan gaat ek ook nog maar daar bel daar. En kijk eens aan die song van, as soon as I hang up the phone. Hy is ook baie gepas vir die vir die gesprekies. Ja nie, dit was lekker een goeie daad, ons gaan die goeie oudtijdse daad. Ons kinders weet meer van sikke goeds af. Jeloen, ek wil vanochtend nog nie daar aan al my Eden maaikies een mooie geseende dag toe wens. Daar, Jack, baie dankie vir die prachtige boodschap wat jy vanochtend my gesteer. En dan Enten, Mama Dine en al onze ouwe mense, ons seniors, hou hier maar lekker warm, dis koud. Jeloen, en hou jou warm en kyk aan die gezondheid van jou. Ons het jou nodig, jou stem nodig. Mooie dag, Sebas. Lieve julle allemaal. Liefde, Dalsie.
1: Daar sy Dalsie daar al die pad vanaf die prachtige Mosselbaai. Altijd lekker om van u te hoor. Goeiemorgen, Sebastian en Jolien. Ek, nee, ook aan al ons Eden FM familie. Ja, ek onthou ook die telefone en die boek Let Your Finger Work the Yellow Page. Lekker ingeskakel, ek en my pa, Jan Tamboer, die uitkonwe van Julie. Ja, let your finger do the working to the yellow pages, sê die persoon. Goeiemorgen, ek soek raad vir haar wat afbreek asseblief, kom van Rachel van Mosselbaai.
5: Morgen Julie, dankie vir die woord, mama Raina, baie dankie Julie, bye bye. Morgen Jolien, met een nate Mosselbaai, het reent my schat, ek is aangeskakel hoor. Mooi dag vir jou, dankie vir jou mooi program, baba Jolien, mama Dina. Morgen Jolien, morgen Sebas, jou uit die pad nate Mosselbaai, dis ijskoud, het reent die so. Maar ek is aangeskakel, ek luister vir julle hoor, julle met een mooi dag hier, baba, mama Dina.
1: Das sê, dankie mama Dina. Looking for extraordinary value, Vodacom has you covered. Get 10 gig data and 30 any network minutes for only 55 Rand, valid for 7 days. Don't miss out on this amazing offer designed to keep you connected for less. Dial star 123 hash or download the VodaPay app today and enjoy hashtag extraordinary value, terms and conditions apply. Vodacom, further together. So ja, lekker deals daar by Vodacom. Kom ons kyk dan nog so een boodskap of twee, voor ons gaan preek vir muziek. Boris is, dit is Dink Hare, sê die eniekie. Eden FM, goeiemorgen.
6: Hallo, goeiemorgen.
1: Irene November.
6: Ja, hoe gaan het met jou, Zerien?
1: Goed, dankie en self.
6: kan nie kla nie, is lekker nat en mosselbaai, ek het was een beetje skaars,
1: ja.
6: So baie op die lijn nie, wat die mense sê, ek is al die uitvoerende beambte van Eden FM.
1: Dis glad die probleem.
6: As hulle my kree, en sê hulle net, ja, oe Irene, as hulle mosselbaai, nou so wil ek my maar so beetje skaars hou op die lucht. Hoe gaan het vanmorgen met jou,
1: Jolien? Goed, dank je ons klaar in zelf.
6: Ja, met mij gaat het goed, als die oog is blank, ons kijk net voor, ons kijk hier nog rondom ons, ons kijk net voor en toe.
1: Yes.
6: Jolien, ik wil vanmorgen al met Eden FM maatjes groet. Hulle moet een wonderlijke dag, hulle moet hulle warm hou, want het is koud. Hulle moet mooi kijk naar hulle zelf, want Jolien, kijk mooi naar je gezondheid. Groete vir die klein dokterkie en manlief en allemaal wat my stem kan hoor, wees gegroet.
1: Dat
6: kom van Irene November, Asla, Mosselbaai.
1: Daar sê, dankie, mooi dag vir julle, nou julle lekker warm daar in Mosselbaai, nee. Daar sê, dis Irene, wat so lekker skakel en gesels. Kom ons breek vir advertentie.
7: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek, se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
8: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
7: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
9: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
7: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
10: Nature lovers, did you know that

0: Baie dankie Jody, ons waardeer vir jou Jody, ons waardeer vir jou. Sê ons het nie elke dag nie, maar geloof vir my wanneer ek vir jou sê Jody, dat die goma koor wat jy vir ons doen, mama vat my huis toe, ons waardeer dit, baie dankie. 26 minute oor die uur van 3, kom ons maak een vinnige daai daan, was lappie land. Oeh, ey na, dis grasgroen, dis grasgroen. Ons vraag net asjeblief vir korter stemnotas. Dit wat so oor een minuut, dis baie lang hoor, eerlik waar. Ek vraag mooi. Kijk nou net, hier is eniekie van 12 sekundes lang. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
1: Goeiemiddag, Boremans, my kinders wil vir u net hallo sê.
2: Goeiemiddag, my naam is EJ.
0: Hallo EJ.
2: Vader, voor my naam is Gracie.
0: Ai, hallo julle. Ach man, is dit nou nie genoeg om mense hart warm te laat loop nie. Dankie julle, welkom by die Afternoon Drive.
3: Goeiemiddag, Ola.
0: Middag, middag, Tani.
3: Goeiemiddag aan al die Eden maaikies, allemaal wat ingeskakel is. Hoop julle is nog een goeie dag so ver. Paula Hoops, weet jy, ek wil net vir die Here dankie sê, dat die Here met ons gegaan het gister,
0: ja,
3: om saam met ons te gaan, waar jy ons gegaan het,
0: ja.
3: Als het mooi vlot verloop.
0: Amen.
3: Ons wil net vir hom sê dankie, want ek het gevra, en mens moet kom en dankie sê.
0: Dit is wat, Tannie Lies.
3: Almal moet een mooi dag hê, Lies Kamper van Oudtshoorn.
0: Baie dankie, Tannie Lies. Mooi dag vir julle ook, ne? Hartelijk goeiemiddag.
4: Hola, hoop het gaan goed, die jong. Hola is nogal lekker koeler in die Rivesdal.

Eden FM. Song of Hope. Kom ons hou vas. Waar daar hoop is, is daar lewe.

0: Yun nga mauna, bayan lipar uang pola.
1: Oh, yun naman.
2: Love you, Uncle Pola,
1: love
2: ama.
1: You, love
2: bayan,
1: you.
2: Anki, para lipar ka tayo ni buwanang.
1: Ah, lika mo, no. Ah, failan, failan, failan. Ah, manukom dun yung data ni buwan. Ikas bye-bye, Lifila. Mooi play. En geniet het. Bij wat geskroei word, dink aan my. Alles in die fit rankie. So kiekie wat julle die stuur by 0605052690. Ek sit en maak my alweer honger. Eden FM, we are nearing 4:30. Ons kruip stadig nader na 5:30. Ek is hier tot en met 6:30, want dan vat MJ oor. Met ring en nut, en jylle moet toch vir ring en nut, moet jylle luister, het gaan oor technology, ja, dis waar oor het gaan. Hallo.
0: Dankie.
1: Oh, die kinderkies. Hallo, laat my nou sommer denk, onthou jy nog, toe ons kinders was, net ons gespeel. Kinderkies, kom, hy is toe. Nee, maar.

Ah, die wolf is achter die berg. Wat het julle omgemaak? Al sy eertjies opgeëet. Hoe hoog en hoe breed en hoe nou en allerlei goede. En dan sê ons eventually kom thuis. Dat was vir my so lekker game gewees. Ja, ek kan nog niks verder sê as dit nie, maar as van die kindertjies wat gevang was. in die speelikie moet ons ook bijvoeg. The time exactly 4:30 is Sanazo Gulwa with your headlines in Isikosa. Sanazo Gulwa, over to you.

Thank you very much, Anazo Goba, for the headlines in IsiXhosa. Bye bye, dankie. Anazo will be back at 5 serving you the mains right here on your Drive Time Show. Nou, die volgende ene kies speciaal vir al die kindertjies wat so ingehak en ingeskakel is. En wat een lekker saamkeer met oom Polla Hopske Dops. Hier is ene kies speciaal vir julle. Groot mense, ouwers, kom ons join hulle. Hier gaan nou een ding gebeur. As jy nog nie weet, ons gaan hom nou skeer. Hier soos hy, Bongo Vibes met skeer hom, skeer hom, skeer hom. Is klaar vir het soos, hartelijk goeiemiddag, 29 minute voor 5. My laaste uur het aangebreek. Maar ek wil hom eers skeer. Oh, Daryl Dean en Heather, is jylle bezig om te skeer daar so saam met die kinders? Hier gaat ons!

0: was Lapiland, goeiemiddag. Middag Paula Hops, Blanco Skout, groete aan allemaal in Slangrivier. Dit kom van juffrou Clarence Hoogbaar. Ja, ons tieners by VGK Blanco speel nog Wolf. Ons kies om 3 wolwe. Romansi, Dani, sit die ding in die lig asseblief. Lekker van Blanco toer, al is het koud. Hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Mr. Paul, ingeskakel by die huis. Wil groete sê vir al die maatjies. Mr. Paul, ek wil vandag vir Karishina Swigela van Kloofland. Baie geluk wens met haar verjaarsdag. Goedheid en guns op haar lewe en mag sy haar spesiale dag lekker geniet het. As ook vir CJ Lengterie, wat ook vandag verjaar. En ek weet dat sy dag lekker geniet by die skool en alles wat mooi is op sy levenspad. Mr. Paul, dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mr. Paul moet ook een mooie dag daar in die atelier. Wie maakt die dough?

Wow, what a tune. Lowly Beats, Touch Me Softly. As jullie doen, doen het net zachtjes alsjeblieft toch. Ons houdt dat bij Feel Good Music, Feel Good Vibes. Hoe komt dat nou niet? Wanneer laatst het ons een beetje geanagoed. Ja. Gedaai goed. Als je de regie in de film. Kom eens maken dinsdagmiddag vier warm. Daar waar het koud is. Ons maakt droog daar waar het nat is. Oh, dat is je hopske dops. Langs die kus, Klinkeroe, Hesekwa, Kannerland, Nysna, Pleet, Uniondale en online at www.edenfm.co.za. This is your afternoon drive. And my name is The Hops. Having a jewel with Paul. Hello, yay.

Lekker met Charlie Puth en Selena Gomez. We Don't Talk Anymore. Bring ons bij precies 5:00. Hier zien we FM. Het is 5:00. En hier is Nazo Gouwa with your 5:00 news, your weather and your financial indicators. In isiXhosa. Hartelijk goedemiddag ook daar aan mijn regie. Ze is ingehaakt en ingeschakeld. Welkom bij de Afternoon Drive. For now, hier is Ms. Gouwa bringing us the isiXhosa news. Over to you, Ms. G.

0: Dunedin FM Uniondale, 98.1 FM Stereo. Eden FM George, 93.8 FM Stereo. Eden FM Hissequa, 87.8 FM Stereo. Eden FM Kanalan, 97.9 FM Stereo. Eden FM Meisner, 99.7 FM Stereo. Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo. Eden FM Oswern, 103.6 FM Stereo. Eden FM, jouw stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Eden FM, kom toe nog zo een keer samen met mij. Laat ons die ding in die lucht zetten hier op die afdoende. 40 minuten over 5. Van Vanilla's.

The show Stem in the Paradise, dus Eden FM en Miss You Like Crazy. Dat is die klanken hier op Eden FM, jouw Stem in the Paradise. En geloof vertrouw dat jij dat samen met mij geniet hebt. Tot op jede, Natalie Cole, voor het Lionel Richie, some You Mean More To Me. Jammer. En nog vele klanken hier op Eden FM, jouw Stem in the Paradise. Zo kwart voor de eer van 11 uur. Ik is Jason Stanley, jouw gezelschap, 10 tot en met 12 uur toe. Keer ons samen elkaar in. Geloof vertrouw dat jij die klanken samen met mij geniet hier op Eden FM. Kom eens aan voort. Dit is New Songs, When God Made You op Eden FM.

klanke saam met my geniet hier op Eden FM. Kom ons gaan voort. Dit is New Songs se When God Made You op Eden FM.